0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De situatie bij een bedrijf aan de Hurkse straat in Eindhoven is onder controle. Daar kwamen maandagavond gevaarlijke stoffen vrij. Niemand raakte gewond. Vermoedelijk kwam de stof vrij nadat verkeerd type staal in een bak met salpeterzuur terechtkwam. Een gespecialiseerd team uit Rotterdam kwam met gaspakken ter plaatse om te helpen. De Amerikaanse minister van het leger, Dan Driscoll, heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump. Dat bevestigt Witte Huiswoordvoerster Anna Kelly. Driscoll vertrekt na maandenlange spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Zijn vertrek volgt tot wijzigingen en ontslagen in de legerleiding. De overlevingskans van kinderen met kanker is deze eeuw sterk verbeterd. Van kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, leefde 10 jaar later 83,2% nog. De verbetering komt vooral door betere diagnostiek en effectievere behandelingen. De Noord-Hollandse politiek lijkt opnieuw tegen 3 windturbines bij de Noorderijplas in Amsterdam-Noord. Een meerderheid vreest voor de verkeersveiligheid bij het Komplein. Volgende week stemmen Provinciale Staten over de benodigde verklaring voor de omgevingsvergunning. De rechter vond een eerdere weigering onvoldoende onderbouwd. Nu nog het weer. De komende tijd blijft het overwegend droog. De temperatuur verandert weinig en blijft rond 16 graden. De lucht is meestal bewolkt. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. Op dit moment is het 70. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De situatie bij een bedrijf aan de Hurkse straat in Eindhoven is onder controle. Daar kwamen maandagavond gevaarlijke stoffen vrij. Niemand raakte gewond. Vermoedelijk kwam de stof vrij nadat verkeerd type staal in een bak met salpeterzuur terechtkwam. Een gespecialiseerd team uit Rotterdam kwam met gaspakken ter plaatse om te helpen. De Amerikaanse minister van het leger, Dan Driscoll, heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump. Dat bevestigt Witte Huiswoordvoerster Anna Kelly. Driscoll vertrekt na maandenlange spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Zijn vertrek volgt tot wijzigingen en ontslagen in de legerleiding. De overlevingskans van kinderen met kanker is deze eeuw sterk verbeterd. Van kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, leefde 10 jaar later 83,2% nog. De verbetering komt vooral door betere diagnostiek en effectievere behandelingen. De Noord-Hollandse politiek lijkt opnieuw tegen 3 windturbines bij de Noorderijplas in Amsterdam-Noord. Een meerderheid vreest voor de verkeersveiligheid bij het Komplein. Volgende week stemmen Provinciale Staten over de benodigde verklaring voor de omgevingsvergunning. De rechter vond een eerdere weigering onvoldoende onderbouwd. Nu nog het weer. De komende tijd blijft het overwegend droog. De temperatuur verandert weinig en blijft rond 16 graden. De lucht is meestal bewolkt. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. Op dit moment is het 70. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De situatie bij een bedrijf aan de Hurkse straat in Eindhoven is onder controle. Daar kwamen maandagavond gevaarlijke stoffen vrij. Niemand raakte gewond. Vermoedelijk kwam de stof vrij nadat verkeerd type staal in een bak met salpeterzuur terechtkwam. Een gespecialiseerd team uit Rotterdam kwam met gaspakken ter plaatse om te helpen. De Amerikaanse minister van het leger, Dan Driscoll, heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump. Dat bevestigt Witte Huiswoordvoerster Anna Kelly. Driscoll vertrekt na maandenlange spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Zijn vertrek volgt tot wijzigingen en ontslagen in de legerleiding. De overlevingskans van kinderen met kanker is deze eeuw sterk verbeterd. Van kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, leefde 10 jaar later 83,2% nog. De verbetering komt vooral door betere diagnostiek en effectievere behandelingen. De Noord-Hollandse politiek lijkt opnieuw tegen 3 windturbines bij de Noorderijplas in Amsterdam-Noord. Een meerderheid vreest voor de verkeersveiligheid bij het Komplein. Volgende week stemmen Provinciale Staten over de benodigde verklaring voor de omgevingsvergunning. De rechter vond een eerdere weigering onvoldoende onderbouwd. Nu nog het weer. De komende tijd blijft het overwegend droog. De temperatuur verandert weinig en blijft rond 16 graden. De lucht is meestal bewolkt. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. Op dit moment is het 70. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De situatie bij een bedrijf aan de Hurkse straat in Eindhoven is onder controle. Daar kwamen maandagavond gevaarlijke stoffen vrij. Niemand raakte gewond. Vermoedelijk kwam de stof vrij nadat verkeerd type staal in een bak met salpeterzuur terechtkwam. Een gespecialiseerd team uit Rotterdam kwam met gaspakken ter plaatse om te helpen. De Amerikaanse minister van het leger, Dan Driscoll, heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump. Dat bevestigt Witte Huiswoordvoerster Anna Kelly. Driscoll vertrekt na maandenlange spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Zijn vertrek volgt tot wijzigingen en ontslagen in de legerleiding. De overlevingskans van kinderen met kanker is deze eeuw sterk verbeterd. Van kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, leefde 10 jaar later 83,2% nog. De verbetering komt vooral door betere diagnostiek en effectievere behandelingen. De Noord-Hollandse politiek lijkt opnieuw tegen 3 windturbines bij de Noorderijplas in Amsterdam-Noord. Een meerderheid vreest voor de verkeersveiligheid bij het Komplein. Volgende week stemmen Provinciale Staten over de benodigde verklaring voor de omgevingsvergunning. De rechter vond een eerdere weigering onvoldoende onderbouwd. Nu nog het weer. Er verandert weinig aan het weerbeeld. Het is overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt op dit moment rond 16 graden en blijft stabiel rond 17 graden. Verder blijft het weer de komende tijd vrijwel hetzelfde. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De situatie bij een bedrijf aan de Hurksestraat in Eindhoven is onder controle. Daar kwamen maandagavond gevaarlijke stoffen vrij. Niemand raakte gewond. Vermoedelijk kwam de stof vrij nadat verkeerd type staal in een bak met salpeterzuur terechtkwam. Een gespecialiseerd team uit Rotterdam kwam met gaspakken ter plaatse om te helpen. De Amerikaanse minister van het leger, Dan Driscoll, heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump. Dat bevestigt Witte Huiswoordvoerster Anna Kelly. Driscoll vertrekt na maandenlange spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Zijn vertrek volgt tot wijzigingen en ontslagen in de legerleiding. De overlevingskans van kinderen met kanker is deze eeuw sterk verbeterd. Van kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, leefde 10 jaar later 83,2% nog. De verbetering komt vooral door betere diagnostiek en effectievere behandelingen. De Noord-Hollandse politiek lijkt opnieuw tegen 3 windturbines bij de Noorderijplas in Amsterdam-Noord. Een meerderheid vreest voor de verkeersveiligheid bij het Komplein. Volgende week stemmen Provinciale Staten over de benodigde verklaring voor de omgevingsvergunning. De rechter vond een eerdere weigering onvoldoende onderbouwd. Nu nog het weer. Er verandert weinig aan het weerbeeld. Het is overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt op dit moment rond 16 graden en blijft stabiel rond 17 graden. Verder blijft het weer de komende tijd vrijwel hetzelfde. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: you take care of him. Well, and maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do, and all the beautiful people too.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. ING Research verwacht dit jaar 3% omzetgroei in de Nederlandse detailhandel. In januari was de verwachting nog 4,5%. Consumenten blijven voorzichtig met hun uitgaven door hogere energie- en brandstofprijzen, na geopolitieke spanningen en de Iran-oorlog. Online winkels groeien met 4,5%. Bij een grote Russische aanval met raketten en drones op Kiev en de omliggende regio zijn zeker 4 mensen omgekomen. Meer dan 12 anderen raakten gewond, melden Oekraïnse functionarissen. In het weekend kwamen bij een aanval op een munitiedepot in de voorsteden van Kiev 38 mensen om het leven. De Nederlandse loterij wil dat goksite Sky Hills stopt in Nederland. De organisatie heeft de exploitanten en bestuurders gesommeerd en vraagt om informatie over de bedrijfsstructuur. Sindsdien is de site in Nederland niet meer bereikbaar. Het is de derde illegale goksite waartegen de organisatie juridische stappen zet. Webwinkel Shein is op de eerste handelsdag in Hongkong ongeveer 10% in waarde gedaald. De beursgang bracht ongeveer 1,7 miljard dollar op. Shein wordt gewaardeerd op 26 miljard dollar, veel minder dan de 100 miljard dollar van 4 jaar geleden. Dan heb ik nog het weer. De bewolking en matige zuidwestenwind houden aan. De temperatuur ligt op dit moment rond 16 graden en verandert de komende tijd weinig. Het wordt ongeveer 17 graden, met verder weinig verandering in het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Joey Koeipoets.
4: Ja, goedemorgen. Het is dinsdag vandaag, de 1e van september. Lekker wakker worden doe je met Feel Good Radio.

Ja, je mag gelijk de keeltje schrapen, hoor. Want Petra Maffay was dat en Doe. En ook nog de Ronettes en Be My Baby. Het is Feel Good Radio die aanstaat op de 1e van september. We beginnen aan een mooie nieuwe dag. En met een mooie nieuwe ochtendshow. Met straks onder andere Boney M, Tim Harden. En als er iets is wat ik voor jou kan doen, laat het weten. Stuur mij een berichtje naar de studio. 06-5139-5139.

60s en 70s? Ga naar feelgoodradio.nl. She's crazy like a fool.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. ING Research verwacht dit jaar 3% omzetgroei in de Nederlandse detailhandel. In januari was de verwachting nog 4,5%. Consumenten blijven voorzichtig met hun uitgaven door hogere energie- en brandstofprijzen, na geopolitieke spanningen en de Iran-oorlog. Online winkels groeien met 4,5%. Bij een grote Russische aanval met raketten en drones op Kiev en de omliggende regio zijn zeker 4 mensen omgekomen. Meer dan 12 anderen raakten gewond, melden Oekraïnse functionarissen. In het weekend kwamen bij een aanval op een munitiedepot in de voorsteden van Kiev 38 mensen om het leven. De Nederlandse loterij wil dat goksite Sky Hills stopt in Nederland. De organisatie heeft de exploitanten en bestuurders gesommeerd en vraagt om informatie over de bedrijfsstructuur. Sindsdien is de site in Nederland niet meer bereikbaar. Het is de derde illegale goksite waartegen de organisatie juridische stappen zet. Webwinkel Shein is op de eerste handelsdag in Hongkong ongeveer 10% in waarde gedaald. De beursgang bracht ongeveer $1,7 miljard op. Shein wordt gewaardeerd op $26 miljard, veel minder dan de $100 miljard van 4 jaar geleden. Dan heb ik nog het weer. De bewolking en matige zuidwestenwind houden aan. De temperatuur ligt op dit moment rond 16 graden en verandert de komende tijd weinig. Het wordt ongeveer 17 graden met verder weinig verandering in het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Linda Ronstadt en Blue by You 1977 op de radio. Een baby comeback van de Eagles hoorde je ook nog. 60s en 70s all day long. Dit is de leukste zender voor de regio met natuurlijk alleen de beste en de grootste hits uit de 60s en 70s. Wat heb ik dan voor je klaarstaan zometeen? Gilbert Sullivan, The Beatles en dan weer Stevie Wonder. Je mag meezingen met Another Star.

Hij scoorde grote hits en schreef mooie monumenten. Gilbert O'Sullivan en Claire op Feel Good Radio, begin jaren 70, een grote hit. Zometeen om 8 uur op de radio, Esme. Die zit tegenwoordig met ons samen. De ochtendshow, zij is de hele dag, de hele ochtend bezig om het nieuws te verzamelen. Je hoort Esme zometeen na 8 uur.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Het dagelijks leven in Nederland is in augustus 3,3% duurder geworden dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van een snelle raming. De inflatie stond in juli op 3,2%. Energie en motorbrandstoffen werden 11,7% duurder. ING Research verwacht dit jaar 3% omzetgroei in de Nederlandse detailhandel. In januari was de verwachting nog 4,5%. Consumenten blijven voorzichtig met hun uitgaven door hogere energie- en brandstofprijzen, na geopolitieke spanningen en de Iran-oorlog. Online winkels groeien met 4,5%. Bij een grote Russische aanval met raketten en drones op Kiev en de omliggende regio zijn zeker 4 mensen omgekomen. Meer dan 12 anderen raakten gewond, melden Oekraïnse functionarissen. In het weekend kwamen bij een aanval op een munitiedepot in de voorsteden van Kiev 38 mensen om het leven. De Nederlandse loterij wil dat goksite Sky Hills stopt in Nederland. De organisatie heeft de exploitanten en bestuurders gesommeerd en vraagt om informatie over de bedrijfsstructuur. Sindsdien is de site in Nederland niet meer bereikbaar. Het is de derde illegale goksite waartegen de organisatie juridische stappen zet. Dan heb ik nog het weer. De komende uren blijft het droog bij overwegend bewolkt weer. De temperatuur ligt rond 17 graden. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. Dat weerbeeld houdt de komende uren aan. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Joey Koeipoes. Dankjewel, SB. We zijn weer bij gepraat. Zometeen nog veel meer nieuws, natuurlijk om 8:30.

La Vie en Rose, dat was Dalida, Feel Good Radio, 60s hits. Daarvoor nog Rose Royce en Wishing on a Star. Nou, fijn dat je erbij bent. Wij wensen dat jij de radio aanzet en dat heb je gedaan. Dankjewel daarvoor. Het is dinsdag vandaag, wakker worden doe je met ochtendshow. Zometeen met ELO en Love Really Hurts Without You is het van Billy Ocean.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Het dagelijks leven in Nederland is in augustus 3,3% duurder geworden dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van een snelle raming. De inflatie stond in juli op 3,2%. Energie en motorbrandstoffen werden 11,7% duurder. ING Research verwacht dit jaar 3% omzetgroei in de Nederlandse detailhandel. In januari was de verwachting nog 4,5%. Consumenten blijven voorzichtig met hun uitgaven door hogere energie- en brandstofprijzen, na geopolitieke spanningen en de Iran-oorlog. Online winkels groeien met 4,5%. Bij een grote Russische aanval met raketten en drones op Kiev en de omliggende regio zijn zeker 4 mensen omgekomen. Meer dan 12 anderen raakten gewond, melden Oekraïense functionarissen. In het weekend kwamen bij een aanval op een munitiedepot in de voorsteden van Kiev 38 mensen om het leven. De Nederlandse loterij wil dat goksite Sky Hills stopt in Nederland. De organisatie heeft de exploitanten en bestuurders gesommeerd en vraagt om informatie over de bedrijfsstructuur. Sindsdien is de site in Nederland niet meer bereikbaar. Het is de derde illegale goksite waartegen de organisatie juridische stappen zet. Dan heb ik nog het weer. De komende uren blijft het droog bij overwegend bewolkt weer. De temperatuur ligt rond 17 graden. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. Dat weerbeeld houdt de komende uren aan. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

gegarandeerd allemaal meezingen op Feel Good Radio. When you're in love with a beautiful woman. Dat was Dr. Hook. En ook nog een beautiful noise van Neil Diamond. Ook altijd leuk. Wakker worden je met de ochtendshow. Joey Kooivoets hier. Zometeen weer het laatste nieuws natuurlijk om 9 uur. En tot die tijd. Voortaan.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esme Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Het dodental door de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. De Nepalese rampendienst meldde dinsdag dat in Nepal 987 mensen zijn omgekomen. Aan de Chinese kant van de grens, in Tibet, kwamen eerder zeker 10 mensen om het leven. De horeca zette in het tweede kwartaal 2,2% meer om dan een jaar eerder. De sector groeit al 21 kwartalen op rij. Hotels en vakantieparken zetten 0,9% minder om. Bij hotels daalde de omzet met 2%, mogelijk door de hogere btw op logies. De Nederlandse detailhandel heeft in juli 2,8% meer omzet geboekt dan een jaar eerder. Het verkoopvolume steeg met 1,8%. Vooral drogisterijen deden goede zaken, met een omzetgroei van 12,5%. Online nam de omzet met 3,8% toe. Na plotselinge overstromingen in de Grand Canyon in Arizona wordt nog 1 persoon vermist. 2 mensen kwamen afgelopen weekend om het leven. Reddingswerkers hebben 82 mensen uit de kloof gehaald. De zoektocht naar de vermiste man uit Illinois gaat door, ook buiten het park. Er wordt meer regen verwacht. Dan heb ik nog het weer. De komende uren blijft het rustig en droog. Het is overwegend bewolkt met een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur loopt op van 17 naar ongeveer 18 graden en blijft daarna stabiel. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio. Joey
3: Koeipoets. Ja, goedemorgen, het derde uur van de ochtendshow. Wakker worden doe je samen met een bakje koffie en een ontbijtje.

It's all over now, ook al gaan we nog steeds wel even door, hoor. De Rolling Stones waren dat, de 64. En de 12 van Catherine Ferry, ook nog op de radio. We gaan het even een versnellingje minder doen. Even een stukje rust. Hier is Denise Williams en Free.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Het dodental door de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. De Nepalese rampendienst meldde dinsdag dat in Nepal 987 mensen zijn omgekomen. Aan de Chinese kant van de grens, in Tibet, kwamen eerder zeker 10 mensen om het leven. De horeca zette in het tweede kwartaal 2,2% meer om dan een jaar eerder. De sector groeit al 21 kwartalen op rij. Hotels en vakantieparken zetten 0,9% minder om. Bij hotels daalde de omzet met 2%, mogelijk door de hogere btw op logies. De Nederlandse detailhandel heeft in juli 2,8% meer omzet geboekt dan een jaar eerder. Het verkoopvolume steeg met 1,8%. Vooral drogisterijen deden goede zaken, met een omzetgroei van 12,5%. Online nam de omzet met 3,8% toe. Na plotselinge overstromingen in de Grand Canyon in Arizona wordt nog 1 persoon vermist. 2 mensen kwamen afgelopen weekend om het leven. Reddingswerkers hebben 82 mensen uit de kloof gehaald. De zoektocht naar de vermiste man uit Illinois gaat door, ook buiten het park. Er wordt meer regen verwacht. Dan heb ik nog het weer. De komende uren blijft het rustig en droog. Het is overwegend bewolkt met een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur loopt op van 17 naar ongeveer 18 graden en blijft daarna stabiel. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

De New York Mining Disaster 1941. Dat was de Bee Gees natuurlijk op Feel Good Radio. De Whispers ook nog en The Beat Goes On. Het is 1 september vandaag. De zomer is voorbij. De zomervakantie in ieder geval. Het kan zijn dat we nog een nazomer krijgen. Maar als we even gaan kijken, dan komt het straks oktober. Dan komt het november en dan alweer december. En dan staat die kerstboom weer natuurlijk in de woonkamer. Heb je er al zin in? Of gaan we er eens nog even niet aan denken? Dat kan natuurlijk ook. Op de radio straks Tony Orlando en Don. Leo Sayer komt eraan. En we beginnen even met een classic. 1979. Walking on the Moon.

Herman van Veen en Suzanne, mooi plaatje uit 69. Zometeen na 10 uur kan je bellen met onze bellijn 085-8200-899. Dat is 085-8200-899. Als je even gezellig wil kletsen of een praatje wil maken, bel ons na 10 uur.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Bij Russische drone- en raketaanvallen op Kiev en omgeving zijn 12 mensen omgekomen en tientallen gewond geraakt. Onder de doden is iemand uit India. 3 kinderen raakten gewond. Rusland viel een grensovergang met Roemenië en infrastructuur in Odessa aan. Het grensverkeer ligt stil en duizenden huishoudens zitten zonder stroom. De AEX-index is dinsdag met een kleine winst aan september begonnen. September is historisch de slechtste beursmaand van het jaar. Kort na de opening stond de hoofdindex 0,3% hoger op 1109,2 punten. Beleggers letten vooral op de stijgende rente op langlopende staatsleningen, door zorgen over inflatie en staatsschulden. Zeker 49 opiniestukken in 5 Nederlandse dagbladen zijn de afgelopen maand volledig door kunstmatige intelligentie geschreven. Dat meldt AI Report na onderzoek van 252 stukken uit NRC, Trouw, de Volkskrant, Het Parool en het FD. Daarvan waren 57 deels door AI geschreven. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. Bijna 4500 mensen worden vermist, onder wie 3 Nederlanders. In Nepal zijn bijna 12.000 mensen gered. In beide gebieden wordt nog naar slachtoffers gezocht. Dan heb ik nog het weer. De komende uren blijft het droog. Het is overwegend bewolkt met een matige west-zuidwestenwind. De temperatuur loopt geleidelijk op van 18 naar ongeveer 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Bliek.
4: Het is dinsdagmorgen. Het is 1 september. De erg zit weer in de maand. En ik zeg goedemorgen. Dit is Peter Gabriel.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Bij Russische drone- en raketaanvallen op Kiev en omgeving zijn 12 mensen omgekomen en tientallen gewond geraakt. Onder de doden is iemand uit India. 3 kinderen raakten gewond. Rusland viel een grensovergang met Roemenië en infrastructuur in Odessa aan. Het grensverkeer ligt stil en duizenden huishoudens zitten zonder stroom. De AEX-index is dinsdag met een kleine winst aan september begonnen. September is historisch de slechtste beursmaand van het jaar. Kort na de opening stond de hoofdindex 0,3% hoger op 1109,2 punten. Beleggers letten vooral op de stijgende rente op langlopende staatsleningen, door zorgen over inflatie en staatsschulden. Zeker 49 opiniestukken in 5 Nederlandse dagbladen zijn de afgelopen maand volledig door kunstmatige intelligentie geschreven. Dat meldt AI Report na onderzoek van 252 stukken uit NRC, Trouw, de Volkskrant, Het Parool en het FD. Daarvan waren 57 deels door AI geschreven. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. Bijna 4500 mensen worden vermist, onder wie 3 Nederlanders. In Nepal zijn bijna 12.000 mensen gered. In beide gebieden wordt nog naar slachtoffers gezocht. Dan heb ik nog het weer. De komende uren blijft het droog. Het is overwegend bewolkt met een matige west-zuidwestenwind. De temperatuur loopt geleidelijk op van 18 naar ongeveer 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Hij dacht het echt in de jaren 70. Mama, ik ben een trein. Is niet goed hoor. Albert Hammond was dat hier. En The Train. Goedemorgen, de R zit weer in de maand. Jawel, het is weer hoog tijd om voldoende groente en fruit te gaan eten. Ja. Nog een paar weken zomer, mensen. We genieten er nog even van. Nu met een plaatje aan het eind van de jaren 70. Het zijn de Jacksons.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. JA21-leider Joost Eertmans zegt dat het de VVD niet goed heeft gedaan om bij de begroting toenadering te zoeken tot linkse en rechtse oppositiepartijen. Volgens Eertmans blijft dan niemand tevreden. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans verdedigt de minderheidscoalitie en wil geen nieuwe verkiezingen. Staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie roept EU-landen opnieuw op om zo snel en zoveel mogelijk Patriots aan Oekraïne te leveren. Volgens Boswijk hebben enkele Zuid-Europese landen, waaronder Griekenland, veel Patriots op voorraad, maar willen ze die niet afstaan. Een Europees alternatief laat nog op zich wachten. De Zuid-Koreaanse chip-export is in augustus naar een record gestegen. Die uitvoer nam op jaarbasis met 209% toe tot $46,7 miljard. De sector is goed voor bijna de helft van de totale export. De totale uitvoer steeg bijna 69%, maar de auto-export daalde. De politie heeft in Overasselt waarschuwingsschoten gelost. Dat gebeurde na een schietpartij eerder in de nacht, waarbij een persoon om het leven kwam en twee agenten gewond raakten. Een arrestatieteam heeft nieuwe aanhoudingen verricht. Ook vloog een politiehelikopter over Overasselt. De Ewijkse weg en een maïsveld zijn afgezet. Dan heb ik nog het weer. Vanmiddag blijft het rustig en droog. De zon wisselt af met wolkenvelden. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur verandert weinig en blijft rond 19 graden. Op dit moment is het 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Bliek.
4: Ja, de 1e september gaat muzikaal gezien wel weer hartstikke lekker.

grootste hit die ze ooit scoorde eind jaren 70 van de film The Deer Hunter. The Shadows waren dat hier op de dinsdagmorgen van Feel Good 60s en 70s. En laten we het een beetje sfeervol houden. Nog één bakje koffie en Ray Conniff op de radio. Dit is Harmony.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. JA21-leider Joost Eertmans zegt dat het de VVD niet goed heeft gedaan om bij de begroting toenadering te zoeken tot linkse en rechtse oppositiepartijen. Volgens Eertmans blijft dan niemand tevreden. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans verdedigt de minderheidscoalitie en wil geen nieuwe verkiezingen. Staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie roept EU-landen opnieuw op om zo snel en zoveel mogelijk Patriots aan Oekraïne te leveren. Volgens Boswijk hebben enkele Zuid-Europese landen, waaronder Griekenland, veel Patriots op voorraad, maar willen ze die niet afstaan. Een Europees alternatief laat nog op zich wachten. De Zuid-Koreaanse chip-export is in augustus naar een record gestegen. Die uitvoer nam op jaarbasis met 209% toe tot $46,7 miljard. De sector is goed voor bijna de helft van de totale export. De totale uitvoer steeg bijna 69%, maar de auto-export daalde. De politie heeft in Overasselt waarschuwingsschoten gelost. Dat gebeurde na een schietpartij eerder in de nacht, waarbij een persoon om het leven kwam en twee agenten gewond raakten. Een arrestatieteam heeft nieuwe aanhoudingen verricht. Ook vloog een politiehelikopter over Overasselt. De Ewijkse weg en een maïsveld zijn afgezet. Dan heb ik nog het weer. Vanmiddag blijft het rustig en droog. De zon wisselt af met wolkenvelden. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur verandert weinig en blijft rond 19 graden. Op dit moment is het 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Daar hadden we Chris Norman en zijn vrienden Smokey Lay Back in the Arms of Someone. Een van hun vele hits uit de jaren 70, want ze deden goede zaken, Smokey. Zeker eind jaren 70 waren zij op de top van hun grote carrière. Ja, goedemorgen. Het is dinsdagmorgen, die R is gewoon weer terug in de maand. Hè? Oi, oi, oi. September is begonnen, mensen. Wij vieren dat met de allermooiste muziek en iedereen die ons weer aan het appen is vandaag met leuke berichten. Hartelijk dank. Blijf dat gewoon doen. Zeg wat je zeggen wil in de app van Philip Radio 60s en 70s. Wij gaan even naar het eind van de jaren 70. Ray Parker Jr. en zijn groep Radio. Dit is het verhaal van Jack.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. In Overasselt zijn veel politie en hulpdiensten aanwezig na een dodelijk incident in de nacht van maandag op dinsdag. Een persoon kwam om het leven en twee politieagenten raakten gewond. Alle wegen zijn afgesloten. De politie vuurde later waarschuwingsschoten af. De aanleiding is nog onduidelijk. JA21-leider Joost Eerdmans zegt dat het de VVD zal opbreken dat de partij bij de begroting steun zocht bij zowel linkse als rechtse oppositiepartijen. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans verdedigt die aanpak. Volgens hem kan een minderheidscoalitie zo per onderwerp meerderheden zoeken. De VVD wil geen nieuwe verkiezingen. Bijna de helft van de nieuwe auto's was in augustus volledig elektrisch. Volgens BOVAG en de Rijvereniging werden 12.925 elektrische auto's geregistreerd. Goed voor 48,9% van de markt. Dat is bijna 15 procentpunt meer dan een jaar eerder. Kia was het populairste merk. De inflatie in de eurozone is in augustus gestegen naar 3,3% op jaarbasis. Volgens een voorlopige raming van het Europees Statistiekbureau Eurostat komt dat door hogere energieprijzen. Energie werd ruim 14% duurder. In juli stegen de consumentenprijzen nog met 2,9%. Dan heb ik nog het weer. De rest van de dag is er kans op neerslag, al blijft het vaak droog. De zon wisselt af met wolkenvelden. De temperatuur blijft rond 20 graden bij een matige westenwind. Op dit moment is het 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Bliek.
4: Dinsdagmiddag iets over 12. Goedemiddag, je bent bij Feel Good 60s en 70s.

Ja, lekker man. Even wat reggae met die rumbo hier op dinsdagmiddag. Bob Marley met The Wailers waren dat hier. En dat heerlijke Steer It Up, maar dan wel live. Er wordt geluncht hier en ik doe er een lekker muziekje bij. Nog een uurtje zit ik hier. En dan ga ik even schieten.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. In Overasselt zijn veel politie en hulpdiensten aanwezig na een dodelijk incident in de nacht van maandag op dinsdag. Een persoon kwam om het leven en twee politieagenten raakten gewond. Alle wegen zijn afgesloten. De politie vuurde later waarschuwingsschoten af. De aanleiding is nog onduidelijk. JA21-leider Joost Eerdmans zegt dat het de VVD zal opbreken dat de partij bij de begroting steun zocht bij zowel linkse als rechtse oppositiepartijen. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans verdedigt die aanpak. Volgens hem kan een minderheidscoalitie zo per onderwerp meerderheden zoeken. De VVD wil geen nieuwe verkiezingen. Bijna de helft van de nieuwe auto's was in augustus volledig elektrisch. Volgens BOVAG en de rijvereniging werden 12.925 elektrische auto's geregistreerd. Goed voor 48,9% van de markt. Dat is bijna 15 procentpunt meer dan een jaar eerder. Kia was het populairste merk. De inflatie in de eurozone is in augustus gestegen naar 3,3% op jaarbasis. Volgens een voorlopige raming van het Europees Statistiekbureau Eurostat komt dat door hogere energieprijzen. Energie werd ruim 14% duurder. In juli stegen de consumentenprijzen nog met 2,9%. Dan heb ik nog het weer. De rest van de dag is er kans op neerslag, al blijft het vaak droog. De zon wisselt af met wolkenvelden. De temperatuur blijft rond 20 graden bij een matige westenwind. Op dit moment is het 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. En bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. In Overasselt zijn veel politie en hulpdiensten aanwezig na een dodelijk incident in de nacht van maandag op dinsdag. Een persoon kwam om het leven en twee politieagenten raakten gewond. Alle wegen zijn afgesloten. De politie vuurde later waarschuwingsschoten af. De aanleiding is nog onduidelijk. JA21-leider Joost Eertmans zegt dat het de VVD zal opbreken dat de partij bij de begroting steun zocht bij zowel linkse als rechtse oppositiepartijen. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans verdedigt die aanpak. Volgens hem kan een minderheidscoalitie zo per onderwerp meerderheden zoeken. De VVD wil geen nieuwe verkiezingen. Bijna de helft van de nieuwe auto's was in augustus volledig elektrisch. Volgens BOVAG en de RAI-vereniging werden 12.925 elektrische auto's geregistreerd, goed voor 48,9% van de markt. Dat is bijna 15 procentpunt meer dan een jaar eerder. Kia was het populairste merk. De inflatie in de eurozone is in augustus gestegen naar 3,3% op jaarbasis. Volgens een voorlopige raming van het Europees Statistiekbureau Eurostat komt dat door hogere energieprijzen. Energie werd ruim 14% duurder. In juli stegen de consumentenprijzen nog met 2,9%. Dan nog het weer. De rest van vandaag is plaatselijk neerslag mogelijk, maar op veel momenten blijft het droog. Er is een afwisseling van zon- en wolkenvelden. De temperatuur blijft rond 20 graden. Er staat een matige wind uit het westen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s en 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. In Overasselt zijn veel politie en hulpdiensten aanwezig na een dodelijk incident in de nacht van maandag op dinsdag. Een persoon kwam om het leven en twee politieagenten raakten gewond. Alle wegen zijn afgesloten. De politie vuurde later waarschuwingsschoten af. De aanleiding is nog onduidelijk. JA21-leider Joost Eertmans zegt dat het de VVD zal opbreken dat de partij bij de begroting steun zocht bij zowel linkse als rechtse oppositiepartijen. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans verdedigt die aanpak. Volgens hem kan een minderheidscoalitie zo per onderwerp meerderheden zoeken. De VVD wil geen nieuwe verkiezingen. Bijna de helft van de nieuwe auto's was in augustus volledig elektrisch. Volgens BOVAG en de RAI-vereniging werden 12.925 elektrische auto's geregistreerd, goed voor 48,9% van de markt. Dat is bijna 15 procentpunt meer dan een jaar eerder. Kia was het populairste merk. De inflatie in de eurozone is in augustus gestegen naar 3,3% op jaarbasis. Volgens een voorlopige raming van het Europees Statistiekbureau Eurostat komt dat door hogere energieprijzen. Energie werd ruim 14% duurder. In juli stegen de consumentenprijzen nog met 2,9%. Dan nog het weer. De rest van vandaag is plaatselijk neerslag mogelijk, maar op veel momenten blijft het droog. Er is een afwisseling van zon- en wolkenvelden. De temperatuur blijft rond 20 graden. Er staat een matige wind uit het westen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Justitieminister David van Weel zegt op X dat het geweld bij de schietpartij in Overasselt niet wordt getolereerd. Daarbij vielen doden en raakten twee agenten gewond. Van Weel zegt mee te leven met de gewonde agenten en omwonenden. Op beelden van de Telegraaf is een grote groep bewapende mannen te zien die 's nachts door de Gelderse plaats liep. Door Israëlische aanvallen op de Gaza-strook zijn dinsdag zeker 4 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. In het westen van Gaza-stad vuurden gevechtsvliegtuigen volgens getuigen zeker 12 raketten af. In Deir el-Balah kwam een meisje om het leven. Meerdere mensen raakten gewond. Het leger zegt dreigingen tegen Israëlische troepen te bestrijden. IKEA trekt ongeveer 1,2 miljard euro uit om in Europa de prijzen van ruim 1500 producten te verlagen. Dat gebeurt vanaf 1 september. Gemiddeld dalen de prijzen met 15-25%. IKEA wil klanten met gestegen kosten helpen. De verlaging verschilt per markt. JA21-leider Joost Eertmans zegt dat het de VVD zal opbreken dat de partij bij de begroting steun zocht bij zowel linkse als rechtse oppositiepartijen. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans verdedigt die aanpak. Volgens hem kan een minderheidscoalitie zo per onderwerp meerderheden zoeken. De VVD wil geen nieuwe verkiezingen. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Er staat een matige westenwind. De temperatuur ligt rond 20 graden en blijft de komende uren schommelen rond 21 graden. Lokaal is een bui mogelijk. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

Good 60s and 70s. Ken je deze nog? Close your

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Justitieminister David van Weel zegt op X dat het geweld bij de schietpartij in Overasselt niet wordt getolereerd. Daarbij vielen doden en raakten twee agenten gewond. Van Weel zegt mee te leven met de gewonde agenten en omwonenden. Op beelden van de Telegraaf is een grote groep bewapende mannen te zien die 's nachts door de Gelderse plaats liep. Door Israëlische aanvallen op de Gaza-strook zijn dinsdag zeker 4 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. In het westen van Gaza-stad vuurden gevechtsvliegtuigen volgens getuigen zeker 12 raketten af. In Deir el-Balah kwam een meisje om het leven. Meerdere mensen raakten gewond. Het leger zegt dreigingen tegen Israëlische troepen te bestrijden. IKEA trekt ongeveer 1,2 miljard euro uit om in Europa de prijzen van ruim 1500 producten te verlagen. Dat gebeurt vanaf 1 september. Gemiddeld dalen de prijzen met 15-25%. IKEA wil klanten met gestegen kosten helpen. De verlaging verschilt per markt. JA21-leider Joost Eertmans zegt dat het de VVD zal opbreken dat de partij bij de begroting steun zocht bij zowel linkse als rechtse oppositiepartijen. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans verdedigt die aanpak. Volgens hem kan een minderheidscoalitie zo per onderwerp meerderheden zoeken. De VVD wil geen nieuwe verkiezingen. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Er staat een matige westenwind. De temperatuur ligt rond 20 graden en blijft de komende uren schommelen rond 21 graden. Lokaal is een bui mogelijk. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Justitieminister David van Weel zegt op X dat het geweld bij de schietpartij in Overasselt niet wordt getolereerd. Daarbij vielen doden en raakten twee agenten gewond. Van Weel zegt mee te leven met de gewonde agenten en omwonenden. Op beelden van de Telegraaf is een grote groep bewapende mannen te zien die 's nachts door de Gelderse plaats liep. Door Israëlische aanvallen op de Gaza-strook zijn dinsdag zeker 4 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. In het westen van Gaza-stad vuurden gevechtsvliegtuigen volgens getuigen zeker 12 raketten af. In Deir el-Balah kwam een meisje om het leven. Meerdere mensen raakten gewond. Het leger zegt dreigingen tegen Israëlische troepen te bestrijden. IKEA trekt ongeveer 1,2 miljard euro uit om in Europa de prijzen van ruim 1500 producten te verlagen. Dat gebeurt vanaf 1 september. Gemiddeld dalen de prijzen met 15-25%. IKEA wil klanten met gestegen kosten helpen. De verlaging verschilt per markt. JA21-leider Joost Eertmans zegt dat het de VVD zal opbreken dat de partij bij de begroting steun zocht bij zowel linkse als rechtse oppositiepartijen. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans verdedigt die aanpak. Volgens hem kan een minderheidscoalitie zo per onderwerp meerderheden zoeken. De VVD wil geen nieuwe verkiezingen. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Er staat een matige westenwind. De temperatuur ligt rond 20 graden en blijft de komende uren schommelen rond 21 graden. Lokaal is een bui mogelijk. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Het minderheidskabinet schrapt de korting op uitkeringen en de snellere stijging van de AOW-leeftijd. De halvering van de WW-duur wordt een jaar uitgesteld. Voor koopkrachtreparatie komt 1,5 miljard euro beschikbaar. De verhoging van het eigen risico met 60 euro wordt ook met een jaar uitgesteld. Frankrijk is dinsdag als eerste land in de Europese Unie begonnen met een heffing op extreme fast fashion. Op kleding van webshops als Temu en Shein kan tot 50% van de verkoopprijs worden geheven. De heffing treft retailers met een groot online aanbod, zoals Shein met ongeveer 2 miljoen artikelen. De Britse oud-premier Keir Starmer geeft zijn zetel in het Lagerhuis op. Hij vertegenwoordigde het Londense kiesdistrict Holborn en St. Pancras. Starmer zegt tegen de Camden New Journal dat het tijd is het stokje door te geven en zich te richten op defensie, veiligheid, handel en technologie. De nieuwe Noorse koning Hakon heeft in het parlement de eed afgelegd. In een korte toespraak zei hij dat hij en zijn vrouw, koningin Mette Marit, zich volledig voor het land zullen inzetten. Hakon wil de goede band met het parlement voortzetten en verder versterken. Mette Marit bleef wegens haar gezondheid thuis. Dan nog het weer. De komende uren is er plaatselijk wat neerslag. Op veel plekken houdt de zon de overhand. De temperatuur blijft rond 21 graden. Er staat een matige wind uit het westen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Ondanks de neerslag van de afgelopen twee weken zijn regionaal nog effecten van de droogte zichtbaar. Veel droogtemaatregelen blijven van kracht, meldt Rijkswaterstaat. Voor herstel van watersystemen en natuur is langdurig veel regen nodig. De Rijn voert volgende week waarschijnlijk 700 kubieke meter water per seconde af. De top van het Openbaar Ministerie heeft procesafspraken met Harry L., de broer van bolle Jos Leidekkers, op het laatste moment afgewezen. Dat bleek dinsdag bij de rechtbank in Rotterdam. L. wordt verdacht van het witwassen van onder meer 15 miljoen euro. De rechtbank behandelt de zaak nu volledig. Voor 43 van de ruim 50 verdachten in de Belgische drugszaak Costa komt hoger beroep. 27 verdachten gingen zelf in beroep, voor de anderen deed het Openbaar Ministerie dat. De voortvluchtige Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, alias Bolle Jos, kreeg 14 jaar cel. Pro-leider Jesse Klaver is totaal niet onder de indruk van aanpassingen in de begroting van het minderheidskabinet voor volgend jaar. Volgens gelekte stukken worden bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels geschrapt of uitgesteld. Klaver zegt dat er nog steeds miljarden bezuinigingen blijven staan. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het op veel plaatsen droog en heeft de zon de overhand. Er staat een matige wind uit het west-noordwesten. De temperatuur blijft schommelen rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Erwin van der Brink. Er is net 4 uur geweest op dinsdagmiddag 1.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Ondanks de neerslag van de afgelopen twee weken zijn regionaal nog effecten van de droogte zichtbaar. Veel droogtemaatregelen blijven van kracht, meldt Rijkswaterstaat. Voor herstel van watersystemen en natuur is langdurig veel regen nodig. De Rijn voert volgende week waarschijnlijk 700 kubieke meter water per seconde af. De top van het Openbaar Ministerie heeft procesafspraken met Harry L., de broer van bolle Jos Leidekkers, op het laatste moment afgewezen. Dat bleek dinsdag bij de rechtbank in Rotterdam. L. wordt verdacht van het witwassen van onder meer 15 miljoen euro. De rechtbank behandelt de zaak nu volledig. Voor 43 van de ruim 50 verdachten in de Belgische drugszaak Costa komt hoger beroep. 27 verdachten gingen zelf in beroep, voor de anderen deed het Openbaar Ministerie dat. De voortvluchtige Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, alias Bolle Jos, kreeg 14 jaar cel. Pro-leider Jesse Klaver is totaal niet onder de indruk van aanpassingen in de begroting van het minderheidskabinet voor volgend jaar. Volgens gelekte stukken worden bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels geschrapt of uitgesteld. Klaver zegt dat er nog steeds miljarden bezuinigingen blijven staan. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het op veel plaatsen droog en heeft de zon de overhand. Er staat een matige wind uit het west-noordwesten. De temperatuur blijft schommelen rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Dat is Bonnie M met Sunny. Word je nog steeds hartstikke vrolijk van, toch? Weet je waar wij vrolijk van worden? Van al die leuke reacties die we krijgen in de app elke dag weer. Wil je iemand feliciteren met een verjaardag of een jubileum of zomaar een groet overbrengen? Het kan allemaal via de app van Feel Good 60s. Laat even van je horen. En stuur ons een leuk berichtje. Dan gaan wij er natuurlijk zo snel mogelijk mee aan het werk. Ja, natuurlijk wel. De app van Feel Good Radio is geduldig. Gooi erin wat je erin wil gooien. We geven altijd antwoord. We gaan naar de jaren 70. Dit is Hot Chocolate en het verhaal van Emma.
1: We were together since we were five. She was so pretty. Emma was a star in everyone's eyes.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De Franse president Emmanuel Macron bezoekt woensdag met premier Rob Jette chipmachinemaker ASML in Veldhoven. Ze bespreken de Europese tech-industrie, strategische investeringen en de positie van Europa in kunstmatige intelligentie en de chipindustrie. Ook spreken ze met Franse en Nederlandse techbedrijven. De politie is aan de Hollestraat in Neder-Asselt een woning binnengevallen. Agenten van de dienst Speciale Interventies gingen naar binnen met een politiehond, maar troffen niemand aan. De actie vond plaats bij Overasselt, waar eerder dinsdag een dodelijke schietpartij was. De politie verricht daarom de hele dag aanhoudingen. De beurzen in New York zijn dinsdag lager geopend. Hogere olieprijzen na de Amerikaanse aanvallen op Iran afgelopen weekend wakkeren de inflatiezorgen aan. Daardoor groeit de kans op renteverhogingen. De Dow Jones daalde 0,5%, de S&P 500 0,6% en de Nasdaq 1,2%. De top van het Openbaar Ministerie heeft procesafspraken met Harry L., de broer van de voortvluchtige Bolle Jos Leidekkers, afgewezen. L. staat terecht voor het witwassen van onder meer 15 miljoen euro. De rechtbank in Rotterdam behandelt de zaak nu volledig. Een verzoek om vrijlating is afgewezen. Dan nog het weer. Het blijft de rest van de dag droog, er is afwisselend zon en bewolking. De temperatuur ligt rond 20 graden bij een matige westenwind. Op dit moment is het 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Bliek.
4: 5 uur geweest op de eerste dag van de 9e maand van het jaar. Goedemiddag, wij gaan er weer een uurtje lekker tegenaan.

0: you're so pretty.
1: Vixen. Vixen.
2: Hans van Tol, hij werd de wereldberoemd onder de naam Tol Hansen. Big City stond wekenlang op nummer 1 eind jaren 70. Goedemiddag, ik ben Erwin en ik ga er weer lekker tegenaan hoor vanmiddag. Ja! Nog tot 7 uur zit ik hier lekker te jammen op Feel Good 60s en 70s. En man, wat komt er weer geweldige muziek aan. Ja, ik zou hem even ietsje harder zetten als ik jou was. Zeer de moeite waard. Wat hebben we onder andere voor je? Still as Will is onderweg. Silver Convention. Gary and the Pacemakers. Allemaal leuke namen toch? En deze heren mogen er ook zijn op dinsdagmiddag. Dit is Supertramp.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De Franse president Emmanuel Macron bezoekt woensdag met premier Rob Jette chipmachinemaker ASML in Veldhoven. Ze bespreken de Europese tech-industrie, strategische investeringen en de positie van Europa in kunstmatige intelligentie en de chipindustrie. Ook spreken ze met Franse en Nederlandse techbedrijven. De politie is aan de Hollestraat in Neder-Asselt een woning binnengevallen. Agenten van de dienst Speciale Interventies gingen naar binnen met een politiehond, maar troffen niemand aan. De actie vond plaats bij Overasselt, waar eerder dinsdag een dodelijke schietpartij was. De politie verricht daarom de hele dag aanhoudingen. De beurzen in New York zijn dinsdag lager geopend. Hogere olieprijzen na de Amerikaanse aanvallen op Iran afgelopen weekend wakkeren de inflatiezorgen aan. Daardoor groeit de kans op renteverhogingen. De Dow Jones daalde 0,5%, de S&P 500 0,6% en de Nasdaq 1,2%. De top van het Openbaar Ministerie heeft procesafspraken met Harry L., de broer van de voortvluchtige Bolle Jos Leidekkers, afgewezen. L. staat terecht voor het witwassen van onder meer 15 miljoen euro. De rechtbank in Rotterdam behandelt de zaak nu volledig. Een verzoek om vrijlating is afgewezen. Dan nog het weer. Het blijft de rest van de dag droog. Er is afwisselend zon en bewolking. De temperatuur ligt rond 20 graden bij een matige westenwind. Op dit moment is het 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Prachtig nummer is het eigenlijk. De Beach Boys uit de jaren 70 en Tears in the Morning. We gaan even naar een stukje radiogeschiedenis. Dit is de ex-directeur van Veronica, Rob Oud, die onder een andere naam een hele grote hit scoorde in de jaren 70. Egbert Douwe, zo heette die. Dit is...

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Autobussen kunnen vanaf 2029 ook worden geweerd uit uitstootvrije zones. Staatssecretaris Annette Bertram wil de regels aanpassen. Gemeenten bepalen zelf of de zones voor bussen gelden. Het gaat om voertuigen met meer dan 9 inzittenden, zoals touringcars. Uitzonderingen blijven mogelijk. Persoonsgegevens van klanten van de Ajax-shop zijn buitgemaakt bij een datalek bij logistiekpartner Ceva Logistics. Het gaat onder meer om huisadressen en telefoonnummers. Betaalgegevens, bankrekeningnummers, creditcardgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden zijn niet gelekt. Ajax adviseert klanten alert te zijn op phishing. Denemarken sluit mannen ouder dan 55 binnenkort uit van vruchtbaarheidsbehandelingen in het zorgstelsel. De maatregel moet in januari ingaan vanwege gezondheidsrisico's voor kinderen die met zaad van oudere mannen worden verwekt. Denemarken is het eerste land met zo'n beperking. Het college van omroepen wil dat Ongehoord Nederland uit het publieke bestel verdwijnt. Het adviesorgaan heeft de Nederlandse publieke omroep gevraagd minister Rianne Letschert te verzoeken de vergunning in te trekken. De omroepen vragen al langer om maatregelen tegen de aspirant omroep. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Er waait een matige westenwind. De temperatuur ligt rond 20 graden en daalt later naar ongeveer 18 graden. Verder veranderde weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.

Bobby Bristol, hang on in there, baby, was het hier. Dat gaat ook over Henk Wijngaard. Hang on in there, Henk, want hij ligt in het ziekenhuis. Hij is vorige week geopereerd als een hart, als ik het wel heb. Maar gelukkig zit die vlam nog steeds.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Autobussen kunnen vanaf 2029 ook worden geweerd uit uitstootvrije zones. Staatssecretaris Annette Bertram wil de regels aanpassen. Gemeenten bepalen zelf of de zones voor bussen gelden. Het gaat om voertuigen met meer dan 9 inzittenden, zoals touringcars. Uitzonderingen blijven mogelijk. Persoonsgegevens van klanten van de Ajax-shop zijn buitgemaakt bij een datalek bij logistiekpartner Ceva Logistics. Het gaat onder meer om huisadressen en telefoonnummers. Betaalgegevens, bankrekeningnummers, creditcardgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden zijn niet gelekt. Ajax adviseert klanten alert te zijn op phishing. Denemarken sluit mannen ouder dan 55 binnenkort uit van vruchtbaarheidsbehandelingen in het zorgstelsel. De maatregel moet in januari ingaan vanwege gezondheidsrisico's voor kinderen die met zaad van oudere mannen worden verwekt. Denemarken is het eerste land met zo'n beperking. Het college van omroepen wil dat Ongehoord Nederland uit het publieke bestel verdwijnt. Het adviesorgaan heeft de Nederlandse publieke omroep gevraagd minister Rianne Letschut te verzoeken de vergunning in te trekken. De omroepen vragen al langer om maatregelen tegen de aspirantomroep. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Er waait een matige westenwind. De temperatuur ligt rond 20 graden en daalt later naar ongeveer 18 graden. Verder veranderde weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Dat is BZN, een van hun grote hits uit de jaren 70. Don't say goodbye. Nou, dat ga ik wel doen. Ik ga wel vandaag zeggen. Morgen zijn we er weer vanaf 10 uur met verse koffie en veel meer leuke platen. Ik heb Tom Jones nog voor je. Wens je een lekkere dinsdagavond. Love

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Autobussen kunnen vanaf 2029 ook worden geweerd uit uitstootvrije zones. Staatssecretaris Annette Bertram wil de regels aanpassen. Gemeenten bepalen zelf of de zones voor bussen gelden. Het gaat om voertuigen met meer dan 9 inzittenden, zoals touringcars. Uitzonderingen blijven mogelijk. Persoonsgegevens van klanten van de Ajax-shop zijn buitgemaakt bij een datalek bij logistiekpartner Ceva Logistics. Het gaat onder meer om huisadressen en telefoonnummers. Betaalgegevens, bankrekeningnummers, creditcardgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden zijn niet gelekt. Ajax adviseert klanten alert te zijn op phishing. Denemarken sluit mannen ouder dan 55 binnenkort uit van vruchtbaarheidsbehandelingen in het zorgstelsel. De maatregel moet in januari ingaan vanwege gezondheidsrisico's voor kinderen die met zaad van oudere mannen worden verwekt. Denemarken is het eerste land met zo'n beperking. Het college van omroepen wil dat Ongehoord Nederland uit het publieke bestel verdwijnt. Het adviesorgaan heeft de Nederlandse publieke omroep gevraagd minister Rianne Letschert te verzoeken de vergunning in te trekken. De omroepen vragen al langer om maatregelen tegen de aspirant omroep. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Er waait een matige westenwind. De temperatuur ligt rond 20 graden en daalt later naar ongeveer 18 graden. Verder veranderde weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Autobussen kunnen vanaf 2029 ook worden geweerd uit uitstootvrije zones. Staatssecretaris Annette Bertram wil de regels aanpassen. Gemeenten bepalen zelf of de zones voor bussen gelden. Het gaat om voertuigen met meer dan 9 inzittenden, zoals touringcars. Uitzonderingen blijven mogelijk. Persoonsgegevens van klanten van de Ajax-shop zijn buitgemaakt bij een datalek bij logistiekpartner Ceva Logistics. Het gaat onder meer om huisadressen en telefoonnummers. Betaalgegevens, bankrekeningnummers, creditcardgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden zijn niet gelekt. Ajax adviseert klanten alert te zijn op phishing. Denemarken sluit mannen ouder dan 55 binnenkort uit van vruchtbaarheidsbehandelingen in het zorgstelsel. De maatregel moet in januari ingaan vanwege gezondheidsrisico's voor kinderen die met zaad van oudere mannen worden verwekt. Denemarken is het eerste land met zo'n beperking. Het college van omroepen wil dat Ongehoord Nederland uit het publieke bestel verdwijnt. Het adviesorgaan heeft de Nederlandse publieke omroep gevraagd minister Rianne Letschert te verzoeken de vergunning in te trekken. De omroepen vragen al langer om maatregelen tegen de aspirant omroep. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Er waait een matige westenwind. De temperatuur ligt rond 20 graden en daalt later naar ongeveer 18 graden. Verder veranderde weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Autobussen kunnen vanaf 2029 ook worden geweerd uit uitstootvrije zones. Staatssecretaris Annette Bertram wil de regels aanpassen. Gemeenten bepalen zelf of de zones voor bussen gelden. Het gaat om voertuigen met meer dan 9 inzittenden, zoals touringcars. Uitzonderingen blijven mogelijk. Persoonsgegevens van klanten van de Ajax-shop zijn buitgemaakt bij een datalek bij logistiekpartner Ceva Logistics. Het gaat onder meer om huisadressen en telefoonnummers. Betaalgegevens, bankrekeningnummers, creditcardgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden zijn niet gelekt. Ajax adviseert klanten alert te zijn op phishing. Denemarken sluit mannen ouder dan 55 binnenkort uit van vruchtbaarheidsbehandelingen in het zorgstelsel. De maatregel moet in januari ingaan vanwege gezondheidsrisico's voor kinderen die met zaad van oudere mannen worden verwekt. Denemarken is het eerste land met zo'n beperking. Het college van omroepen wil dat Ongehoord Nederland uit het publieke bestel verdwijnt. Het adviesorgaan heeft de Nederlandse publieke omroep gevraagd minister Rianne Letschert te verzoeken de vergunning in te trekken. De omroepen vragen al langer om maatregelen tegen de aspirantomroep. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Er waait een matige westenwind. De temperatuur ligt rond 20 graden en daalt later naar ongeveer 18 graden. Verder veranderde weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit.

ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Verenigde Staten zijn begonnen met nieuwe aanvallen op doelen van de Iraanse revolutionaire garde. Iraanse media melden explosies in Bandar Abbas, Sirik en op het eiland Keshem. President Donald Trump zegt dat de doelen rond de straat van Hormuz liggen en dreigt met hardere aanvallen bij een Iraanse vergeldingsactie. Een van de twee agenten die in Overasselt zijn neergeschoten raakte levensbedreigend gewond. Snel ingrijpen met onder meer een drukverband voorkwam dat de agent overleed, zegt korpschef Jannie Knol. De agent is twee keer geopereerd. Het is nog onduidelijk welke gevolgen de verwondingen hebben. De GGD Amsterdam bevestigt een nieuw geval van het Westnijlvirus in de regio Amsterdam. Volgens AT5 gaat het om een 39-jarige vrouw uit Amstelveen, maar de GGD kan dat niet bevestigen. In 2026 zijn in Nederland tot nu toe 3 besmettingen gemeld die waarschijnlijk hier zijn opgelopen. Actiecamerafabrikant GoPro fuseert met het Amerikaanse fotonica-bedrijf Starman Optical. Daarmee wordt GoPro van een dreigend faillissement gered. De uitstaande schuld van $92 miljoen wordt bij afronding van de fusie volledig afbetaald. Aandeelhouders krijgen $285 miljoen. De fusie moet eind dit jaar rond zijn. Nu nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. De matige wind komt uit het westen. Later wordt het wat kouder met temperaturen rond de 16 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Het Kremlin verwacht dat Donald Trump, Vladimir Poetin en Xi Jinping elkaar mogelijk in november ontmoeten op een top van de Asia-Pacific Economic Cooperation in de Chinese stad Shenzhen. De top is op 18 en 19 november. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Xi en Poetin bespraken de mogelijke ontmoeting maandag. De gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 stijgt woensdag naar verwachting naar bijna €2,67 euro. Dat is hoger dan het huidige record van €2,64 euro dat op 6 mei werd bereikt. United Consumers noemt de spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten als oorzaak. Buiten de snelweg geldt vaak korting. Zoekteams zijn voor de kust van Cyprus het gezonken hoge snelheidsveer op het spoor. Dat meldt Tufan Erhuurman, president van de zelfverklaarde Republiek Noord-Cyprus. Bij de ramp vielen zeker 8 doden en worden ongeveer 20 mensen vermist. Het veer zonk zondag op weg naar Turkije. De politie krijgt bij het onderzoek naar het geweld in Overasselt ondersteuning van de mobiele eenheid. Agenten zoeken nog in het buitengebied en zijn ook in het dorp aanwezig. De mobiele eenheid bewaakt de veiligheid van collega's. Dinsdag hield de politie 34 mensen aan na de dood van een 51-jarige man en het neerschieten van 2 agenten. Nu nog het weer. De komende periode blijft het droog. De lucht is helder en er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. Het is nu 18 graden. De temperatuur blijft stabiel rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit...

Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De bellijn.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Het Kremlin verwacht dat Donald Trump, Vladimir Poetin en Xi Jinping elkaar mogelijk in november ontmoeten op een top van de Asia-Pacific Economic Cooperation in de Chinese stad Shenzhen. De top is op 18 en 19 november. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Xi en Poetin bespraken de mogelijke ontmoeting maandag. De gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 stijgt woensdag naar verwachting naar bijna 2,67 euro. Dat is hoger dan het huidige record van 2,64 euro dat op 6 mei werd bereikt. United Consumers noemt de spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten als oorzaak. Buiten de snelweg geldt vaak korting. Zoekteams zijn voor de kust van Cyprus het gezonken hoge snelheidsveer op het spoor. Dat meldt Tufan Erhuurman, president van de zelfverklaarde Republiek Noord-Cyprus. Bij de ramp vielen zeker 8 doden en worden ongeveer 20 mensen vermist. Het veer zonk zondag op weg naar Turkije. De politie krijgt bij het onderzoek naar het geweld in Overasselt ondersteuning van de mobiele eenheid. Agenten zoeken nog in het buitengebied en zijn ook in het dorp aanwezig. De mobiele eenheid bewaakt de veiligheid van collega's. Dinsdag hield de politie 34 mensen aan na de dood van een 51-jarige man en het neerschieten van 2 agenten. Nu nog het weer. De komende periode blijft het droog. De lucht is helder en er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. Het is nu 18 graden. De temperatuur blijft stabiel rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Ruim 750 jongeren kregen in mei jeugdzorg, waarbij ze het grootste deel van de dag alleen met één of meer begeleiders waren. Minister Mirjam Sterk van Jeugd zegt geschrokken te zijn. Nog eens ongeveer 1550 jongeren kregen hulp buiten hun regio, mogelijk zelfs in het buitenland. Het Kremlin verwacht dat Donald Trump, Vladimir Poetin en Xi Jinping elkaar mogelijk in november ontmoeten op een top van de Asia-Pacific Economic Cooperation in de Chinese stad Shenzhen. De top is op 18 en 19 november. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Xi en Poetin bespraken de mogelijke ontmoeting maandag. De gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 stijgt woensdag naar verwachting naar bijna 2,67 euro. Dat is hoger dan het huidige record van 2,64 euro dat op 6 mei werd bereikt. United Consumers noemt de spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten als oorzaak. Buiten de snelweg geldt vaak korting. Zoekteams zijn voor de kust van Cyprus het gezonken hoge snelheidsveer op het spoor. Dat meldt Tufan Erhuurman, president van de zelfverklaarde Republiek Noord-Cyprus. Bij de ramp vielen zeker 8 doden en worden ongeveer 20 mensen vermist. Het veer zonk zondag op weg naar Turkije. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 17 graden en blijft de komende tijd schommelen rond 16 graden. Daarmee blijft het vrij zacht met weinig verandering in het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Ruim 750 jongeren kregen in mei jeugdzorg, waarbij ze het grootste deel van de dag alleen met één of meer begeleiders waren. Minister Mirjam Sterk van Jeugd zegt geschrokken te zijn. Nog eens ongeveer 1550 jongeren kregen hulp buiten hun regio, mogelijk zelfs in het buitenland. Het Kremlin verwacht dat Donald Trump, Vladimir Poetin en Xi Jinping elkaar mogelijk in november ontmoeten op een top van de Asia Pacific Economic Cooperation in de Chinese stad Shenzhen. De top is op 18 en 19 november. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Xi en Poetin bespraken de mogelijke ontmoeting maandag. De gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 stijgt woensdag naar verwachting naar bijna 2,67 euro. Dat is hoger dan het huidige record van 2,64 euro dat op 6 mei werd bereikt. United Consumers noemt de spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten als oorzaak. Buiten de snelweg geldt vaak korting. Zoekteams zijn voor de kust van Cyprus het gezonken hoge snelheidsveer op het spoor. Dat meldt Tufan Erhuurman, president van de zelfverklaarde Republiek Noord-Cyprus. Bij de ramp vielen zeker 8 doden en worden ongeveer 20 mensen vermist. Het veer zonk zondag op weg naar Turkije. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 17 graden en blijft de komende tijd schommelen rond 16 graden. Daarmee blijft het vrij zacht met weinig verandering in het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaat zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen en passagiers dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog voortduurt. Volgens Zelensky bedreigt Oekraïne geen civiele vliegtuigen, maar zullen er drones vliegen op een schaal waarmee rekening moet worden gehouden. De luchtaanvallen zijn de afgelopen weken opgevoerd. De rechtbank Den Haag verbiedt Nederland opnieuw om asielzoekers terug te sturen naar Italië. Dat geldt ook nu het Europese asiel- en migratiepact van kracht is. Italië heeft volgens de rechter nog altijd opvangproblemen. Asielminister Bart van der Brink moet een nieuw besluit nemen in de zaak van een Russische asielzoeker. De Europese gasprijs staat op het hoogste niveau sinds 2023. Op de Nederlandse virtuele handelsplaats TTF steeg de prijs van een megawattuur gas met 6% tot €74. Nieuwe gevechten tussen Iran en de Verenigde Staten maakten een snelle heropening van de straat van Hormuz onzeker. Door de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger moeten mogelijk tot 1300 bouwprojecten worden stilgelegd. Daarvoor waarschuwt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De organisatie zegt dat een van de grootste Nederlandse bureaus voor kwaliteitsborging is verschorst. Nu nog het weer. De komende uren blijft het droog. De lucht is overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur ligt rond de 16 graden en verandert de komende uren nauwelijks. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen en passagiers dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog voortduurt. Volgens Zelensky bedreigt Oekraïne geen civiele vliegtuigen, maar zullen er drones vliegen op een schaal waarmee rekening moet worden gehouden. De luchtaanvallen zijn de afgelopen weken opgevoerd. De rechtbank Den Haag verbiedt Nederland opnieuw om asielzoekers terug te sturen naar Italië. Dat geldt ook nu het Europese asiel- en migratiepact van kracht is. Italië heeft volgens de rechter nog altijd opvangproblemen. Asielminister Bart van den Brink moet een nieuw besluit nemen in de zaak van een Russische asielzoeker. De Europese gasprijs staat op het hoogste niveau sinds 2023. Op de Nederlandse virtuele handelsplaats TTF steeg de prijs van een megawattuur gas met 6% tot €74. Nieuwe gevechten tussen Iran en de Verenigde Staten maakten een snelle heropening van de straat van Hormuz onzeker. Door de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger moeten mogelijk tot 1300 bouwprojecten worden stilgelegd. Daarvoor waarschuwt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De organisatie zegt dat een van de grootste Nederlandse bureaus voor kwaliteitsborging is geschorst. Nu nog het weer. De komende uren blijft het droog. De lucht is overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur ligt rond de 16 graden en verandert de komende uren nauwelijks. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.